0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Little Liza Jane hoorde je voorbij komen van Davy Jones en ja, de King Bees, hè. En misschien zeg je dat helemaal niks. Ja, mij ook niet hoor. Maar als ik dan zeg bijvoorbeeld dat dit later David Bowie zou worden. Ja, dat zou je dan niet zeggen, hè. Ja, echt waar. 1964, Davy Jones en de King Bees. Die brengen hun allereerste plaat uit op deze dag in 1964. Dit singeltje heet Liza Jane. En is uitgegeven door Vocalin Records in Engeland. Ja, minder dan 10 jaar later. Dan merken we in één keer dat de band weg is. Maar dat er in één keer een David Bowie is. Ja, en dat is dus eigenlijk dezelfde zanger als die je dus net hoorde. Ja, je moet natuurlijk ergens beginnen, hè. Ja, en zo is het maar net. Voor David Bowie dus ook, hè. Eerst dus David Jones en de King Bees. En later dus David Bowie, hè. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. We zijn 5 juni. Welkom bij het Ochtendradio Vuitton. Ja, het heeft weer veel geld opgeleverd, hè. De 19e editie van Alpe d'Huez. 25 miljoen euro. Ruim 25 miljoen euro. Sinds de editie van 2013 is het niet meer zo hoog geweest. Ja, ongeveer 5500 personen hebben de berg beklommen. Fietsend, wandelend, hardlopend. Ja, de sportievelingen die begonnen al heel erg vroeg, om 4:30. En gingen de berg maar 6 keer op en af gisteren. Hè. Ja, in totaal wisten ze 25.000 en nog wat op te halen voor kankerbestrijding, voor het KWF. Ja, dat is 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. Het bedrag is ook nog een donatie van 6 miljoen euro die de Rabobank heeft gedaan. Het geld wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker. Hè? Ja, om een middeltje te vinden om het te genezen. Hè? Ja. Dus nee, ze hebben goed hun best gedaan, hè? Alpe d'Huez. Ja, ja, die berg wordt trouwens voor veel dingen gebruikt. Hè? Niet alleen voor, zeg maar, voor loopevenementen, voor kankeronderzoek. Ook ALS, hè, bijvoorbeeld. Hè, wordt ook nog wel eens voor gelopen naar de Alpe d'Huez. En voor andere ziektes en zo. Nee, het is een populaire berg, hoor. Kan ik je wel vertellen. Ja. Goed, nou, gefeliciteerd. Hoop geld opgehaald, hè. Ja. Goedemorgen, het is vrijdag. Het is 5 juni. Het is vandaag de laatste dag van de week. Nog even doorzetten en dan is het weekend. Ja, en dit is het ochtendradiofeuilleton. Voor de wekker wakker. Goedemorgen.

Do I have it in me? I believe it is in there.

Yuri Sprenkels, een meisje uit mijn dromen bij Voor de Wekker Wakker. Op deze vrijdag. Ja, even kijken naar het nieuws. Het volgende bedrijf dat een deel van de DigiD gaat beheren, moet Europees zijn. Staatssecretaris Erik van den Burg van Binnenlandse Zaken, die schrijft het in de brief in de Tweede Kamer, dat de aanbesteding voor het contract na augustus 2028 loopt via de aanbestedingswet Defensie en Veiligheid, de ADV. De reden hiervoor is dat de ADV meer mogelijkheden biedt dan een reguliere Europese aanbesteding om risico's voor de nationale veiligheid te beperken. Zo schrijft de minister. In de ADV staat dat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen om veiligheid te waarborgen. Ja, momenteel wordt DigiD deels beheerd door Solvinity, een bedrijf dat in handen is van een Britse investeerder. Ja, het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. Ja, dat is ook nieuws geweest, hè, zoals je weet. Want ja, die wilden het bedrijf overnemen. En die overname werd vorige week tegengehouden door het kabinet. Na een advies van het bureau Toetsing Investeringen. Ja. En de Verenigde Staten die hebben sancties opgelegd aan de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel, zijn vrouw en drie andere Cubanen. Ja, de regering Trump die heeft hiermee aangegeven dat ze de regering onder druk willen zetten. Op de sanctielijst staat onder andere Alejandro Castro, de enige zoon van de voormalige Cubaanse president Raúl Castro. Ook de zoon van Castro is op de sanctielijst neergezet. Ja, en het plan van de gemeente Lansingerland om in een nieuwbouwwijk in het dorp Blijswijk zes straten Arabische namen te geven is ingetrokken. Er waren wat klachten van omwonenden. De straten zouden dan Wadi Moussa, Wadi Dam, Wadi Rum, Wadi Shab, Wadi Dra en Wadi Mansour gaan heten. Dat had de commissie naamgeving van Lansingerland bedacht. En het had te maken met wadis die in de nieuwbouwwijk komen. Dat zijn groene greppels of ondiepe kuilen waarin regenwater wordt opgevangen, dat langzaam in de bodem zakt. Nou ja, het woord wadi is ook nog een keer oorspronkelijk een Arabisch woord dat letterlijk droge rivierbedding betekent. Nou, hoewel het in Nederland nu ook wordt gebruikt als een afkorting voor waterafvoer, drainage en infiltrage, dacht men, nou weet je wat, we gaan die straten maar zo noemen. Nou ja, zijn er wat omwonenden, die hebben een bezwaar ingediend in de gemeente Lansingerland. De gemeentewoordvoerder die meldt aan de krant dat de indieners de namen niet passend vonden voor het gebied en de relatie met Blijswijk misten. Ja, de gemeente gaat daarom dus nu op zoek naar andere namen, hè? Ja. Dat is een beetje het belangrijkste nieuws vandaag. En het is vrijdag en dat betekent

Altijd op zoek naar nieuwe muziek. De Hitsound X-Minute, Take Your Time, is de dagtopper van deze vrijdag, de 5 juni. We hoorden hem in voor de weken wakker voorbij komen op deze vrijdagmorgen. Ja. Goedemorgen, ja, het is vandaag zoveel jaar geleden dat missionaris Bonifatius bij Dokkum vermoord wordt tijdens een zendingsreis. Een groep Friezen die overvalt het kamp van de missionaris en slaat hem met stokken dood. Het gebeurde in 754. Dus dat is eventjes terug, hè. En de broertjes Jozef en Jacques Montgolfier maken de eerste ballonvlucht. De vlucht duurt 10 minuten. In die tijd bereikt hun ballon een hoogte van 450 meter in 1783. En België heeft vanaf nu een eigen munt in 1832 op deze dag. Het is de Belgische frank. Het is een zilveren muntstuk van 5 gram met 9/10 fijn metaal. Ja. En Johnny Weissmuller zet op deze dag 2 wereldrecords neer. Want ja, we kennen hem natuurlijk als Tarzan. Maar hij is de snelste ook nog een keertje op de afstanden 100 en de 200 vaart. Ja. 1927 was het al, hè? Ja, hij is al overleden. Hij was ook een tijdje, zeg maar, in het nieuws. Was hij zwaar gehandicapt. Dus de bekende Tarzan, hè? Johnny Weissmuller, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, ook nog nieuws van het voetbalfront. Want ik weet niet of je het gezien hebt toen tegen Algerije. Toen werd er natuurlijk gezongen door Sera, want die heeft het volkslied mogen zingen. En het was een hele eer voor haar. Zo vertelden ze dat ook in een aantal relazen op internet.

Internet. Alleen ze baalt er wel van. Er zaten namelijk twee tekstfouten in de uitvoering van het Wilhelmus. De artiest zong het volkslied afgelopen woensdag voor het voetbalduel tussen Oranje en Algerije. Nou ja, Oranje die verloor het met 1-0. En Zera die vertelde, de zangeres, dat ze het optreden erg spannend vond. Maar ja, er zaten wel wat foutjes in. Tijdens het optreden in de Kuip ben ik tot in den dood in plaats van blijf ik tot in den dood. En in plaats van onverveerd gebruikten ze het woord onvereerd. Ja, voor zijn zangeres lag het niet aan het oefenen, want ze heeft het heel vaak geoefend. Zo zei ze in een persbericht. Alleen, het is er toch ingeslopen, hè? Ja, ze is alsnog erg trots dat ze het volkslied mocht zingen. Nou, Sera, ik vind het ook helemaal geen probleem, hoor. Je mag er af en toe best een eigen draai aan geven, hoor, vind ik. Toch? Hier is er nog een keertje met een oud liedje. Dat heet Best Friend uit 2023.

0: Ashwent bij Voor de Wekker Wakker. Ja, ik had het al gezegd, heel af en toe gaan we een kolompje van Beer herhalen. Oftewel Pastoors en Vaas. En we zitten ook een klein beetje in stijl. Want hij heeft in juni van 2024 een kolom uitgezonden in deze uitzending over het EK voetbal in Frankrijk. En dat kolompje willen we even herhalen.
1: Beers. Roddelende breuzel.
2: En gisteren ging bij ons de bel en daar stond de Limburgse buurman aan de deur. Radeloos, helemaal radeloos. Hij keek wild uit zijn ogen, zwaaide met zijn handen en riep voetbal, voetbal, voetbal. Ik zeg rustig, rustig buurman, wat is er aan de hand? Verschrikkelijk, zegt hij. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Mijn vrouw is voor Frankrijk. Niet te geloven. We zijn al 3 dagen stormbroeder met camembert aan het eten. 'S morgens om 6:30 heeft ze al een half fles rode wijn. 'S middags 1,5 fles. En dan roept ze maar naar mij. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. En 3 keer per dag je t'aime. Dat is toch geen mens vol? Ik zeg rustig buurman. Kom maar binnen. Wat wil je eigenlijk? Wat wil je eigenlijk, buurman? Ik wil eigenlijk wel bij jou voetbal kijken. Ik zeg, dat kan, buurman. Kom maar binnen. Oh, maar 1 dingetje nog, hè. Ik ben voor Duitsland. Wat? Grapje, buurman. En dit was Meer. Graag tot de volgende keer.

Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. Zo werd hij vroeger ook genoemd, zoals je wel weet. Hè? Ja, Hound Dog hoorde je voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja, op deze dag in 1956 geeft Elvis Presley voor de tweede keer een optreden in het tv-programma Texaco Star Theater. Hij zong daar Heartbreak Hotel. Ja, critici die boorden het optreden de grond in. Het optreden leek op de paringdans van een aboriginal. Zo zeiden de kritische kijkers. Nou ja, we hebben gezien wat er van Elvis geworden is. Een van die grootheden op aarde. Hè? Ja, 1956 dus voor de tweede keer. Treedt hij dus op en brengt daar Heartbreak Hotel, wat dus de grond ingeboord wordt. Nou ja, het is uiteindelijk dus een hele grote hit geworden. Hè? Ja, volgende week dan begint het, hè? Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Op 11 juni dan begint het WK voetbal. Dus het wordt erg leuk. En dan, dan komen al die wedstrijdjes voorbij vanaf de Verenigde Staten, Mexico en ook Canada. Ja, en er worden ook heel wat liedjes uitgebracht, hè, in verband met het voetbal. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze simpele plaat? Het is... Let op hoor, het is een zware tekst. Dan moet je even oefenen.

Aretha Franklin, ja, ze heeft heel wat prijzen gekregen. Ja, rest in peace natuurlijk. Maar ja, jongens, ze heeft van alles heeft ze gehad. Ze heeft 18 Grammy Awards ontvangen. Ze heeft de Presidential Medal of Freedom gehad in 2005. En ze was trouwens ook de eerste vrouw in de Rock and Roll Hall of Fame. Hè. Dat was in 1987. Ja, grote hits heeft ze gescoord. Onder andere dus I Say a Little Prayer, maar natuurlijk ook Natural Woman, hè, 1968. Chain of Fools, 1967. En ja, ze zat eigenlijk haar hele leven bij één platenmaatschappij. Columbia Records, hè. Ja, ze groeide op in Detroit. Je weet wel, het plaatsje waar ook veel auto's vandaan komen. Hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Kijk even naar het weer vandaag. Nou ja, er zijn wat buitjes. Vanmiddag wordt het wel wat droger. En komt de zon ook regelmatig door. We hebben een zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Het koelt dan af naar 10 tot 13 graden. En als we dan alvast naar het weekend kijken, bijvoorbeeld zaterdag, dan begint het droog met regelmatig zonneschijn. Maar ja, in de loop van de dag dan gaat het weer wat meer bewolken. En dan volgt er ook weer regen. Het wordt zaterdag ook 17 tot 19 graden. Dus vandaag een redelijke dag. 17 tot 19 graden, maar wel af en toe wat regen. Hè? Dus hou daar rekening mee.

De familieradio uit de Denderstreek, dat is Radio Groot Haaltert. What we gonna do now is go back.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de hitkampioen. Enig in zijn soort.
3: And gentlemen, I want everybody to open up your...

Calvin Harris en Ragbone Man in jouw feel-good-uurde hitkampioen met Giants. Met nu een vriendin van de show, Sabine Tiels.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh!
3: Hoi beste luisteraars, jawel, dit is Margie.

0: heerlijke zoet is, lieve mensen, dat is lekker. Ja, een bewezen feit. Sweets for my sweet, sugar for my honey. Uit 1994 was dat CJ Lewis.
1: Dit is de Middle of the Road Show met 100.

Mr. Sex Machine himself. In de late jaren. Oktober 1986. James Brown en Gravity. Terug op de radio. Zoals elke plaat die er eigenlijk thuis hoort. Vooral muziek uit een grijs verleden. Wat we zo gek op zijn. De voltooid en verleden fotografische tijd. Wees welkom.

Ook al is het half tot geheel behoorlijk, lieve vrienden. De zon die schijnt bij ons altijd uit de radio. En de zonnige muziek uit maart van 1982. Er waren Albano en Romina Power. Met gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Felicitaat. Zometeen vanuit dit theater. Voor jou een fijne voor achter de keukengordijnen. Maar dit is allereerst Nena.

0: tegen Tram. Ja, hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Hoe dan? Als Duitsland, jawohl. Dat is waar. Sirena, jawohl.
1: Een fijne voor achter de keukengordijnen.
0: Ook al het lekkers komt zo af en toe vanuit het Nederlandse platteland. Wat een boeren, wat een boeren, wat een boeren. Ze komen naar Hummelo, hier is normaal.

0: Een hele fijne. Een hele, hele, hele fijne.
1: Voor achter die keuken gewoon draaien. Vandaag mag ik de jongens wederom onder leiding van Buurs en Beerend. Benny Jolling. Jongens van Normaal, de Achterhoekse Hummelo. Jo. En Jambalaya, Kampvuur Light. Heerlijk, jongens. En nou, goed, Spooky die had een dagje vrij.

De gouden hits van toen, ze klinken weer zonnig. En ja, goed, die zon die schijnt op je radio natuurlijk nog steeds. Het was van de LP. Ik vind het zijn de allerbeste LP in de jaren 70. Songs in the Key of Life, Stevie Wonder and I Wish. Gouden hits, ze leven op de radio. En wie weet, luister je al gezellig, ook via de middengolf. Met z'n allen, wat een feest is dat. Nou, we

rot and burn in hell. May your walls fall and

0: Ja, Johnny.
1: Every inch of
0: the Man in Black, Johnny Cash, live in San Quentin in the Bays. Er zat alleen maar van die hele lieve jongens, weet je.
2: And it will be my last.
0: Nou ja.
2: Slam it!
0: Was wel een van de beruchtigste Bays van de States, toch? Goed. Hij was er wel live. In San Quentin. Dit is de Middle of the Road Show via de bekende lange palen en digitale kanalen. En muziek hoor je ook van de pers.

0: terug je op maandagochtend weer naar je werk. Voor je het weet is het weer vrijdag. En dan ja, goed huwelijken gaan s'avonds alle remmen weer los. Dan denk je van, kom, ik trek iets wat anders aan dan mijn badslippers. Ga lekker naar de ouderwetse Dixo. Ha, lekker. Gotta keep dancing. Het was muziek uit een grijs verleden. Van Gary Lucas in dit geval. En wat dacht je hiervan?
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meester.

You were my friend, dat zong ze in 1973. Die goede oude tijd komt nog wel lekker dichterbij hoor. Vandaag op je radio en ook in de Middle of the Road Show. Het was Chai Goldwaite. Wat een fantastisch zangeres was dat, zeg. Heerlijk. Dit soort muzikale hoogstandjes hoor je gewoon lekker de hele dag op je radio. En ook Paulus is aanwezig. Paulus McCartney en de hoop.

best wel grappig eigenlijk, hè, muzikaal gezien. Al die, ja, nou goed, de complete Beatles hier gewoon op een solo tour. Ja, ja, noemen ze maar op, Ringo Starr, George Harrison, John Lennon en Paul McCartney, die niet vergeten. Nog een muzikaal hoogstandje van 1993, Hold of Deliverance. Even de laatste voor vandaag in the middle of the road show. Hey, maak er nog een leuke voortzetting van en veel plezier met mijn lieve collega. We zullen je nog

Heard It Through the Grapevine. Dat is eigenlijk van Marvin Gaye. Wij hoorden de versie van de Sultans. Vrienden, welkom, weer of geen weer. Vanmorgen had ik een gele en een blauwe sok aan. Het gekke is, in de kast lag nog zo'n paar. Ja, we hebben het weerbericht. We gaan kijken wat er te zien is in de familie en in thuis. We hebben natuurlijk ook de huishoudtip. En de muziek, ja. Kid Creole en de Coconuts. Ik heb er Pepito van meegebracht. De Sweet heb ik. Betty Blue. Ik heb Laura Lynn. Ik heb Rod McKeown. Ik heb Rob de Nijs, Sailor en vele anderen. Tweede plaat, dat is weer zo'n specialeke. De Beatles in het Duits. Ja, kan u zich dat inbeelden? We gaan eens luisteren. Sie liebt dich.

De nieuwe plaat van John Dennis, Ritmo del Corazón. 22 jaar geleden, het was 5 juni 2004, winnen de Belgische tennissers Olivier Rochus en Xavier Malisse het mannendubbel op Roland Garros. Rochus is nu 45 en Malisse ook.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Strepeloos ramen wassen, mevrouw, dat is echt niet moeilijk. Maak een sopje met lauw water en afwasmiddel. Effectief, goedkoop en gegarandeerd strepeloos. Als je toch nog strepen hebt, poets je het raam na met een krant.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

de Raymond eens in het Frans. Hein? Kumba. Ik heb twee bekenden geboren op een 5 juni. De eerste, Ellen Foley, Amerikaanse zangeres, wordt er vandaag 75. En de tweede, een Belgische prinses, Astrid van België. Ze is vandaag jarig, ze wordt er 64.

Een nummer dat ik jaren geleden schreef voor een beginnend zangeresje uit Vlaanderen. Evelien, geluk zet je zorgen opzij. 22 jaar geleden, het was 5 juni 2004, wat gebeurde er dan? Wel, een half ontblote vrouw vernielt uit protest het beeld van Vladimir Poetin in een museum in Parijs. Het Musée Grévin. Het is Dean Martin.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar VRT Thuis om 7:45 vanavond. Karin loopt langs de wijngaard om Niels en Robin te controleren. Maar de avond neemt een nogal onverwachte wending. Cody twijfelt aan de woorden van Tom en de frustratie van Tilly loopt op. Cody verrast Femke in de Withoeve en Andreas, die is serieus nerveus. Eddie, hij vlucht naar Vince. En dan op VTM om 8:00 vanavond, Familie. Louise reageert geschokt op het nieuws van Matthias. Simon wil dat Benny hem vertelt wat hij zijn familie allemaal heeft aangedaan. Benny spaart hem niet en Cedric doet er nog een schuipje bovenop. Sylvia doet een onaangename vaststelling.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

4, Dai Dai. Het weerbericht vandaag vrijdag 18 graden, wat zon, wat wolken en regen. Zaterdag en zondag 19 graden, zonnige dagen, al zou er zaterdag toch ook wat regen kunnen vallen. En dan maandag 22, zonnige dag, wolken, dinsdag 17, volgende week woensdag 19 en donderdag 20 graden. Eigenlijk gaat die donderdag de beste dag zijn, want hele dag zon, geen wolken, geen regen. De vakantieoorde Tenerife 22, Las Palmas 21 graden, in Malaga 33, in Antalya 25 en in Benidorm 24 graden. Ik wens jullie alvast een heel prettig weekend en ik heb een mooie afsluiter, ja. Het ene blondje zegt tegen het andere: ik heb gisteren een puzzel gemaakt. Amai, ik ben er 8 uur aan bezig geweest. En het andere antwoordt: ja, dat is lang. Zegt de ene: wat, lang? Op de doos staat van 7 tot 10 jaar.

zo een hele bijzondere goede vrijdagmiddag natuurlijk. Hè. Het is alweer weekend. Bijna weekend mag ik wel zeggen natuurlijk. Hè. We begonnen met de Tom Tom Club natuurlijk met een Wooding Rapping Hood. Ja, inderdaad wel. Vind ik zo'n echte scout liedje als het ware. Ja, inderdaad. Ja, vroeger als ik bij de scouts was, wel, dan moesten we opstaan met deze plaat. En ja, is niet altijd gemakkelijk, moet ik zeggen. Inderdaad niet. Goed, het is vrijdag, het is weekend. Van harte welkom hier in de lunchbreak natuurlijk. We zijn er weer tot getijdsin van 1 uur tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen. En misschien mag je al naar huis. En je kunt misschien al, of als je wel natuurlijk, de lunchbreak ook in je auto beluisteren natuurlijk. Want we zijn overal te beluisteren, als je mij vraagt. We hebben weer een heleboel lekkere plaatjes klaarstaan voor jou natuurlijk tot 1 uur. En ja, wat ga jij allemaal in het weekend doen? Je mag het ons altijd laten weten. Geeft ons altijd ook wat inspiratie natuurlijk, als je mij vraagt. Hier is Visage en Fade to Grey.

0: Ja, de Raadant heeft wel een heel prachtig nummer gewonnen natuurlijk. Deze van Visage. En dit allemaal met hun Fade to Great hier in de vrijdagmiddag show. En als het ware ook een beetje de weekendshow natuurlijk. En de lunchbreak, ja natuurlijk wel. Want een lunchbreak today, you keeps the doctor away, hebben we altijd laten vertellen. Hier is Lisa Marie en dit allemaal met something's jumping in my shirt. Zou het een liedje zijn voor 18 plus? Dank je niet, hè, als je vragen krijgt. Stuur ze maar door.
1: Listen, you're a beautiful girl.
2: Do you really think so?
1: True perfection.
2: But can I do it?
1: Take it to the ball, and on that runway, walk the body.

inderdaad een prachtige nummer van Vincent Clark geschreven natuurlijk, hè, voor Yazoo. En dit allemaal met een Only You. Was een prachtige hit in de jaren 80, want je weet het, de jaren 80 wel, die waren prachtig. En als je er meer van wil horen, wel, dan moet je maar eens eventjes luisteren naar de Musicbox natuurlijk, hier op jouw favoriete radiostation. Want we zijn er iedere maandag weer opnieuw natuurlijk, 2 uur lang lekkere muziek uit de jaren 80, 70. En zelfs ook een beetje uit de jaren 90. Dus afstemmen zou ik zeggen. Vrijdagmiddag, weekend, op je radio. En dat zul je geweten hebben. Dit is de Lunch Break. Hier is Junior T. Scott.

Inderdaad, hè. Het zo'n mooie. Je wordt er helemaal stil van. Maria McGee en Show Me Heaven. En dat allemaal uit die prachtige film natuurlijk. Met Tom Cruise. Ja, inderdaad wel. De man is nog steeds niet afgeschreven als je mij vraagt. Ja, lekker eten, ontbijten, breakfast. En lunchen natuurlijk. Dat doe je op je radio. Hier is Suzanne Vega.

Ja, we gaan lekker eventjes op de valreep, als het ware. Ja, daar staat hier een klein beetje te leggen, denk ik. De let eventjes op de valreep natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, Susan Vega en Marlina on the wall. Ja, en we hebben er nog eentje te gaan. Hier in het eerste gedeelte van de lunchbreak natuurlijk. En dat is Black and Wonderful, Wonderful Life. En straks krijg je natuurlijk het heetste nieuws van toen van ons hier op de radio. Maar eerst nog eventjes deze van Black and Wonderful Life.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo, een hele bijzondere goede vrijdagmiddag. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten natuurlijk. En als je onderweg bent naar huis, wel doe het voorzichtig aan. Tijd genoeg, want het is tenslotte toch een weekend. Eventjes wat stoom aanblazen, zou ik zeggen. We gaan terug naar 1975. Bob Dylan neemt in 1975 een nummer Hurricane op voor zijn te verschijnen album Desire. De song gaat over de bokser Ruben Hurricane Carter, die ten onrechte in een gevangenis zit wegens een moord. Is later ook vrijgelaten natuurlijk en helemaal in eer hersteld. Hier is Bob Dylan en Hurricane.

0: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

inderdaad. Hè. Lekker, lekker, lekker, lekker. Heel de week al onze hit-tip voor deze week natuurlijk. Lost Frequencies. En dit allemaal met hun So Much Beautiful in the Air Around Us. Inderdaad wel. Ja, inderdaad. Van harte welkom in deel 2 van de Lunch Break. We zijn er nog tot 1 uur hier op je radio. En als je nog aan het eten bent, wel smakelijk eten. Hier is Tears for Fears en Mad World. Zo is het wel een klein beetje, denk ik. Hè.

0: We raden ons niet onbekend natuurlijk. De mannen van Tears for Fears zijn het allemaal met hun Mad World. Eventjes de jingles juist zetten. Als ik me niet vergis, zou het deze moeten zijn dat we moeten hebben. En dan staan we weer helemaal quit, hè? Inderdaad wel. Dan hebben we een beetje alles gehad.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze Lunchbreak LP van de week. Hier is Jantje Smit natuurlijk nog eens. Of Jan Smit, en zolang je bij mij bent. Zo is het.

heel de week was heel zo. Het is van de week natuurlijk. Hè. Jan Smit en dit allemaal met zijn, met zijn prachtige nummers allemaal. En zolang je maar bij me bent, wel stay tuned zou ik zeggen. Want er komen nog een heleboel lekkere programma's aan. En dat is het laatste nieuwe van Duran Duran en Free to Love.

En dat ze zijn bezig met een Amerikaanse tour samen met Nile Rodgers natuurlijk. En de laatste nieuwe van niemand meer en niemand minder dan Duran Duran en Free to Love. Hoi, maar vast, we zullen nog veel van hen horen. Ja, als je mij vraagt. Met Nile Rodgers natuurlijk hele mooi om op te treden. Ze komen ook naar België, heb ik me laten vertellen. Dus zullen ze ook wel naar Nederland komen, hè, denk ik. Nu zitten ze in Amerika, zitten ze ergens in Las Vegas aan het optreden. We hebben nog een stuk of twee te gaan hier in de lunchbreak deze middag. En ja, de toetjesplaten die heb je zo direct wel van mee te goed natuurlijk. Hier zijn de Fine Young Cannibals en Johnny. Hey Johnny, come home.

0: Jawel, de Fine Young Cannibals. We staan voor het weekend en laten we er maar nog eentje doordraaien natuurlijk hier in de lunchbreak. En Johnny, come home.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag, dat is geworden die van Combin Arts en Don't Leave Me This Way. Volgende week zijn we er weer natuurlijk met een heel nieuwe lunchbreak hier op jouw radio. 6 hangen we nu helemaal gratis en van iets op jouw fantastisch radiostation. En zondag zijn we er ook natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel, toch op veel radiostations. Tot volgende week. En maak er een mooi weekend van. En hier zijn de Combin Arts speciaal voor jou. En don't leave me this.

Ja, ja, we zijn er weer, hè, op de Nederlandstalige Tour. Het komende uur op jouw favoriet radiostation. Ad van Hoorn, de Bias-klant. En daarvoor gingen we naar het jaar 1979. Hè. 1996 deed Lisa Delbos mee op het Eurovisie Songfestival voor België. Met deze Liefde is een kaartspel. Van harte welkom. Ze heeft het eigenlijk niet zo goed gedaan met dit nummertje, hè? Het was wel een hit in Vlaanderen.

Het nummer werd geen grote hit. De Verzoening, nummer van de Nederlandse band Franke Boeiengroep. Het verscheen op een album in Natura uit 1986. Aan het eind van dat jaar werd het nummer uitgebracht als de derde single van het album. De tekst van De Verzoening, geschreven door Franke Boeien, gaat over het terugwinnen van een verloren liefde. De hoofdpersoon uit het nummer lijkt te zijn vreemd gegaan en wil dat zijn ex hem verheeft en liefgeeft. Jo Valli, wij leven nu. Dat is de waarheid.

inderdaad, ze kan deugd doen, die zomerzon. Hè. Maar het kan te veel zijn ook natuurlijk. Hè. De Makkers die zongen erover in 1972. En ze behaalden de vijfde plaats in de Veronica's top 40. En de zevende plaats in de publieke hitlijsten. De Daver de 30 en de Hilversum 3 top 30. In 1972 werkten ze ook mee aan het nummer Veronica van Vader Abraham over de zeezender. En verder werkten ze samen met Zaak Herp en Corrie Konings, de Makkers, een Nederlandse band uit West-Friesland. En dat was hun grootste hit van de Makkers, namelijk Zomerzon. We gaan naar Vlaanderen met Wiltura en Ik hou van jazz.

0: is Radio Groothaaltert.
1: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met Dirk van Morum.
3: 1967.

zoals hij zijn bekendste hits blijven uit de jaren 60 aan de start van zijn jonge carrière toen. Hè? Mama, andere grote hits zoals Ich Bauch Dir Ein Schloss, Heinesi Bombaisi, Ach Sing Ein Lied Für Dich, Ich Hou Van Holland, Omaatje Lief, Oma So Lief en Jij Bent De Allerbeste. We draaiden Heintje, nu tegenwoordig gewoon Hein Simon. Hè? Hier is Bart Herman, meisje van de drummer.

Amen nooit meer. De gebroeders Grimm waren dat uit een vervlogen tijdje. Hoorde je het hier in, op de Nederlandstalige Tour Nicole José. Je weet wel van Nicole en Hugo in de tijd. Jij bent de liefste van de klas. Ja, ja, ze heeft nog solo gezongen, hè?

0: Het is een beetje in de stijl van Stromae, hein? La Dada, mon dernier mot.
1: Dit zijn mijn laatste woorden, ça c'est mon dernier mot.
0: Ja, hij zegt het nog een keertje. Een Nederlands-Frans nummer van de zanger Claude. Het nummer werd op 21 oktober 2022 uitgebracht op single. Heel ver terug in de tijd gaan we nu met Lilian Saint-Pierre. Oh, oh, Mardex. Inderdaad, ze zingt over Mardex, een andere zanger.

inderdaad ook al zeker niet Ben. Imka Marina. Nederlandse zangeres, ze zingt voornamelijk levensliederen. Haar grootste hits waren onder meer Surabaya, Harlequino, Viva España, Vino, Waar blijft de wijn? Was een van haar laatste hitjes in 1975. Ze was al zeer op een jonge, zeer jonge leeftijd bezig met muziek. En ken je deze nog? Lisa Lewis. Zoveel hou ik van jou. Verstaanbare muziek op jouw radio.

maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Fulham. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen we wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

1981. Een top 10 hit had hij ermee. Met deze Het is moeilijk bescheiden te blijven. Een vertaling eigenlijk van It's Hard to Be Humble van de Amerikaanse countryzanger Mark Davis. Dat was hem, Peter Blanker. En dat was het ook op de Nederlandstalige Tour. Snel na de top van het uur met Rocco Granata, Jessica. Heel ver terug in de tijd. Nog een hele leuke dag hier bij jouw favoriete radiostation. En graag tot de volgende. Verkeerde knopje, hè?

krijgt de naam dat ik jengelende gitaar in het programma. Ja, het was een emergency. Kan ik het helpen? En mij hoor je uit 2012. Welkom bij Dekker Radio. Hé, hey, ik heb er wel weer zin in hoor. Getuigen de muziekkeus en de snelheid in dit programma. Gallagher Lyon nemen het stokje over van mij. I wanna stay.

Aldus Bastille en Good Grief. En een nummer uit 2016. Dat is lang geleden, zeg. En dit is nog langer geleden. Maar wel een hele mooie van Stef Bos. Uit 1990 komt Papa. MUZIEK

ik driftig. Vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: woorden zeggen.
1: Grappig veel lachen voor tussendoor.
0: Leuk bedacht. Paul McCartney en Wings en Mrs. Van de Bilt. En ach, die draai ik zo af en toe eens. Ik woon niet zo ver van de Bilt af, dus spreek me dit wel aan. We gaan eens eventjes naar een tijdstip dat we eventjes pauzeren. En dan zijn we zo weer bij je terug. Maar ik heb eerst Pieter Noenog.

0: leuk om te draaien, hè? Zo'n originele opname van Elvis Presley en de Guitar Man. Leuk. Dekker Radio gaat even op weg naar het half uur. En Wiebe zit klaar in Studio 2 met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

Earth, a fire, and maybe tomorrow, maybe tonight. En Dekker Radio, 3 achter elkaar. Dadelijk, Topper Nash met Jeans On. Dus trek ze maar vast aan. Maar eerst even deze van Katie Melua. Moonshine.

Langzaam vertrokken ze uit de studio. Neil Young, Only Your Love Can Break Your Heart. Nou ja, wie weet, misschien iets anders ook. Ja, toch? Ken je deze nog? Ze noemde zich Evelyn Champagne King. Dus die lustte wel een glaasje. Maar even die hits van haar...

Kroatië. Lee Towers en Bart de Graaf, die niet meer onder ons is, helaas. Ik wou dat ik voor een keer, of voor één keer in mijn leven, 1992 zeg, dat is lang geleden. Dit is ook een mooie uit Duitsland van Peter Fox. En die heeft een Hals am See. En daar is hij blijkbaar trots op.

Joe Cocker. Wat een stem had die man toch. En Delta Lady was een jaren 60 hitje uit mijn hoofd zo. Het staat er niet bij namelijk. Een paar jaartjes later is deze gemaakt. Uit Italië van Mattia Bazar. En die groep bestaat nog steeds. Zo'n

0: Schande, schande, schande.
1: Ja.
0: Daar zingen ze over, de Foo Fighters. Ik moet een beetje voortmaken, want schande, schande, schande. Het uur zit er bijna op. En ik heb er nog eentje klaarstaan. En dan is het koek op voor vandaag. Evelyn Champagne King even tot besluit met Love Come Down. Oké, tot de volgende keer maar weer. Dan ben ik er ook weer. Jij ook?

0: grote succesverhaal van Bono onder de noemer U2, With or Without You, bleef gangen. Zometeen in die turbulente show muziek van Sandy Loper. Maar is Hanne mee?
1: Hebben ze...

0: Eagle Eye Cherry, dat was nog even Safe Tonight. En als we veilig willen zijn, dan hebben wij er nu de geluiden bij genomen van de King of Pop, Michael Jackson.
1: We naderen de turbulentieplaat. Gelieve voor uw veiligheid geen gehoorbescherming te dragen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders. De nooit vervelende hits.
2: Bart Motaar.

0: Wat een lekkere muzikale parel is me dat toch hoor. Wij gingen meteen even terug in de tijd naar de hitparade van 1989 met Belinda Carlisle. En ze hadden het over Leave a Light On. Welkom allemaal in een nieuwe aflevering van de Nooit Vervelende Hits. Mijn naam is Bart Motaar.
1: Dit zijn de Nooit Vervelende Hits.

Deze band ontpopte zich in 1970 te Liverpool. U kent ze zeker nog wel met het weergaloze The Power of Love. Maar we namen jouw verdieping mee terug in de tijd naar 1984. Een gewezen nummer 1 hit toen in de hipparade. Wat over Frankie Goes to Hollywood en Relax. Big Boom.

0: moet ik toch een heel klein beetje bekennen. Dit is voor mij nog altijd puur jeugdsentiment. Deze Britse jazz-funk-groep werd opgericht in 1980. En ze hadden een handvol hits, waaronder deze muzikale parel uit 1984... dat net geen top 5 hit bereikte. We hadden het over niemand minder dan Chaka Tak en Watching You.
1: Bart Motaar.

De tijdloze classics sijpelen simpelweg uit je radiotoestel. Wat een radiojuweeltje. En plots waren ze allemaal de besten richting Mexico. En dit allemaal in het gezelschap van niemand minder dan Carlos Santana, dat we terugvonden in de hitparade van 1983. En dit hier is Jelle van Daal. En zij heeft het over kleuren in de regen.

0: Radio Groot Haaldert, de radio die het doet.
1: Hey, hey, hey, Groot Haaldert.
2: Dit zijn de nooit vervelende hits.

YMCA was een nummer van de Amerikaanse discogroep The Village People. Het nummer bereikte in het begin van 1979 de eerste positie in de Amerikaanse hitlijsten en een nummer 2 in het Verenigd Koninkrijk. En is daarmee eigenlijk ongetwijfeld de grootste hit van de band. Het is een van de minder dan 40 singles aller tijden, waarvan meer dan 10 miljoen exemplaren werden verkocht. Met nu muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Fun Fun was een Italiaanse popduo-project, oorspronkelijk bestaand uit Ivana Spagna en Angela Parisi, die tussen 1983 en 1989 enkele grote gave hits behaalde in de hitparade. Eigenlijk een groot set was weggelegd voor Color My Love en Happy Station, maar deze Bye Bye Bolero uit 1984 mocht er natuurlijk best bij wezen. Onderweg Mattia Bazar en Ticento.
1: Muzikale gezelligheid voor jong en oud. Bart Mottaar.

krijgt u ze dan toch wel een beetje geserveerd. De beter is uit de jaren 70. En dit was er mij zo eentje hoor. Exact 1970 gewezen nummer 1 hit voor Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. Dit was weer voor deze week de Nooit Verveeld Hits. Ik dank u voor het luisteren. Heel veel plezier met de collega's. Mijn naam was Bart Mataar en zeg je heel graag tot volgende week.

trein of van een toestel. Ja. Dus hoe je het zelf wil. Welkom op deze vrijdag de 5e juni 2026. In alweer een nieuwe uitzending van Hitriders op vrijdag. En bedankt aan de voorgaande collega's hier bij Hitradio. Leuke muziek geweest al de ganse dag door. Eigenlijk heb ik me nog geen minuut verveeld. Ik ben wel eventjes straks nog buiten geweest. Klein beetje luchtschappen, zeg maar. Tussen de vlaggen door. Ja, want het is verschrikkelijk nu in België. Als je van Spanje komt en je komt dan in dit weer terecht. Dan wordt het geluk dat we de zon meegebracht hadden vorige week. Het is intussen al lang weer verdwenen, toch wel. Maar ja, wat doet het mens eraan? Ik zei het net, de 226e uitzending vandaag van Hitriders op vrijdag. En drukke show, ook alweer een nieuwe tipper van de week komt eraan rond 5:30. Bart van Leeuwen, de plaat en zijn verhaal is er ook weer bij. Het is een jukebox klassieker. De keuzeplaat van de luisteraars niet vergeten. Ja, die is er ook weer. Waarvoor jullie terug massaal gestemd hebben. Waarvoor nogmaals dank bij deze. Ja, en Jacqueline, die komt straks in het tweede deel aan bod. De microfoon staat al klaar voor haar. Maar ze is er nog niet. Maar ze is op komst, heeft ze mij zo net laten weten in een berichtje. En eens zij er is, zal zij mij dus ook voorzien van een... Drankje veronderstel ik toch wel.

0: social media. Via de Facebookpagina Gitriders en via de Facebookpagina van Jos van den Bos. Er zijn ook terug nieuwe leden bijgekomen, zie ik in onze groep Gitriders. En dat vinden we natuurlijk altijd leuk. We gaan stilletjes aan naar de 1000. De gezelligste groep van Zuidoost-Vlaanderen zijn wij intussen al. Wie dat nog niet gedaan heeft, ik zou voorstellen, doe dat dus nu onmiddellijk.
1: It's Friday!

oude opname toch wel. 1963 geworden. De Rolling Stones en Come On. En misschien komen zij nog wel eens aan bod in het tweede deel. Want ze hebben ook een nieuwe single uit de Rolling Stones.

0: Back in the USSR. En dit was Michael Garçon, ofwel Michael Jackson, zoals we hem beter kennen natuurlijk. Who's That? Eind jaren 80.
1: Yeah, man.
2: Yo, man, hold on, man. Y'all got to turn them radios up. Y'all got to turn them up.
1: Turn them
2: radios up.
3: This is a tonight from Pit Riders. Alle grote hits hoor je hier.
0: Ja, zeg dat wel tot 7 uur vanavond nog.
4: Jules van den Bos.
0: Hier is Alida Schittings. U kent hem van de Time Bandits.

Ja, onze luisteraars in Nederland zullen deze man ongetwijfeld wel goed kennen, denk ik wel. Komt uit het noorden van Nederland, is Ali de Schiddings, de zanger van de Time Bandits. Treedt nog elke week op met de Nederpop All-Stars onder andere. En was vorige week nog de gast in België, in Leuven, met andere woorden. Deze Ali de Schiddings, geweldige man is dat. Een geweldige stem. Had ooit een geweldige band, de Time Bandits. En die draaien we regelmatig wel eens in onze Hitrider Show. Nederpop muziek eigenlijk wel, zo kunnen we het noemen. Ali de Schiddings en Hollywood 7.

de tip van Jos van den Bos. Rij alcoholvrij. Als je nog achter het stuur kruipt, zeg het niet drinken als je de baan ontmoet vanavond nog. Nederpop, daaronder kunnen we deze misschien ook klasseren.

0: kan zie je zoiets. Ja, dan moet je licht aanzetten, toch? Het kwam uit 1983. Nu is het tijd voor iemand die er nu nog altijd is.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Soms hè, zou ik willen dat ik de klok kon terugdraaien of mijn agenda gewoon opnieuw zou kunnen indelen. Ik wil namelijk dolgraag het een en ander overdoen. Gewoon 1 of 2 dagen uit mijn leven compleet opnieuw. Mijn ogen sluiten en doen alsof ik weer met een schone lei zou kunnen beginnen. Maar ja, dat is nou eenmaal onmogelijk. Dus accepteer ik maar dat alles tussen ons is gelopen zoals het gelopen is. Dat ik moet opschieten als ik toch met je verder wil gaan. Ja, niet dat ik me al te veel illusies maak over een toekomst voor jou en mij samen, hoor. Na alles wat er gebeurd is, realiseer ik me dat die toekomst waarschijnlijk heel kort zal zijn. En hopelijk begrijp je waarom ik het liefste mijn ogen dicht zou willen doen en zou willen dromen van een nieuwe toekomst voor ons tweeën. Maar de realiteit is anders. We beseffen allebei dat we beter af zijn als we alleen verder gaan. Dan hebben we in ieder geval geen last meer van gebroken harten en andere ellende. En toch zou ik liever nog even blijven dromen. Gewoon omdat dat veel leuker is dan de harde realiteit. Een werkelijkheid zonder jou. Wat zou je ervan vinden als we stiekem in onze droomwereld zouden blijven hangen? Waarom zouden we niet proberen om onszelf toch voor de gek te houden en net te doen alsof het nog wel goed gaat tussen ons? Oké, dan vertellen we elkaar misschien wel voortdurend leugentjes, maar ja, dat zijn alleen maar leugens om bestwil. Zodat we kunnen vluchten uit de grauwe werkelijkheid zonder elkaar.

0: laat tot denken. Nou, die Jos is toch vergeerd normaal om 17:30 te laten hebben op de tipper van de week. En de plaat in zijn verhaal is normaal gezien toch om 17:45. Inderdaad, u geeft gelijk ook, ja. We zijn een klein beetje verkeerd bezig. Maar ja, dan doen we straks om 17:45 de tipper van de week. En dan hoorde je nu Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Daar geven jullie toch niet om, zeker? Nee, Fleetwood Mac, Little Lies uit 1987.
1: Een hele goede middag.
2: Dit is Hit Riders. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.

0: Natuurlijk wel uit die goede oude zeezendertijd. Je hoort de 5000 volts.
1: Ready. Come on, come on.
0: I'm on fire. Ja, ja, ja, ja. We zijn er klaar voor. Even een schil, even zo toen. Terug naar de jaren 90 met deze geweldige van Double Vision.

muziek van Double Vision. En dat komt uit de jaren 90, zeg maar. Je hoorde Knocking. Ja, deze week bereikt ons het droeve nieuws dat Margriet Germans is komen te overlijden op 72-jarige leeftijd. Het werd gemeld door de dochter, door Céline zelf. Ja. En de plechtigheid gaat door in Merksplas. Alles zal er kunnen gevolgd worden, ook van op een groot scherm. Dus Margriet Germans, eind jaren 90, stapte ze in de politiek, halfweg. Vorige maand liet ze weten dat ze aan een zeldzame vorm van kanker leed. En zij nam het besluit om euthanasie te plegen. Dus het is eigenlijk wel een groot verlies voor Vlaanderen en voor de muziekwereld. En wij gaan ze even herdenken met een duet dat ze samenbracht met haar nichtje. Want Misha Mara was eigenlijk een nichtje van Margriet Germans. Zij nam haar de plaat samen op in 1997. Hier is Only a Woman's Heart.

duet toch wel Misha Mara en Margriet Germans. Eind jaren 70, 1979 was het. Toen deze plaat werd opgenomen. It's Only a Woman's Heart. Dus de publieke uitvaartplechtigheid zal volgens haar wens woensdag 10 juni om 11 uur plaatsvinden in de Landloperskapel van Merkplatz Kolonie. In het trouwcentrum Jan Skillebeek op de Steenweg op Oosthoeven 3, 2360 in Oud-Turnhout kan er maandag, dus 8 juni, een laatste groet gebracht worden aan Margriet tussen 19 en 21 uur. Condoleren kan ook via www.skillebeeks.be. Tot zover Margriet Germans. En straks in het tweede deel komen we daar nog heel even op terug. Een groot verlies voor onze Vlaamse artiesten, zeg maar, voor onze Vlaamse muziekwereld. Het is 10 minuutjes.

0: Ja, we zijn een klein beetje van ons melk eigenlijk. Toch wel door het overlijden van Margriet Hermans hier in Vlaanderen. Mensen in Nederland zullen haar waarschijnlijk ook wel kennen. Dus ook een heleboel reacties kregen we al vanuit Spanje. Want daar zijn we ook te beluisteren natuurlijk. Mensen volgen het massaal in Torrevieja en omgeving. Dat is een kleine groep van 51.000 mensen daar. Die via de Facebookpagina Torrevieja en omgeving onze programma's volgen. Hartelijk welkom als je luistert momenteel vanuit Spanje. Mensen die luisteren vanuit Frankrijk, Duitsland of eenderwaar, of Nederland of België. Hartelijk welkom, dit is de 226e uitzending van Hit Riders op vrijdag. En na 6 uur komt ook Jacqueline langs hier in de studio. Straks waren we vergeten dus om de tipper van de week te draaien. En dat gaan we goed maken nu. We hebben er deze week ook een nieuwe gekozen. En dat is deze.
1: Jos van den Bos, hit tip.
0: Nieuwe single van Harry Styles. Dat is onze tipper van de week. Dance No More. Zo is de titel. En ik hoop dat je hem leuk vindt. Wij vinden hem alvast leuk. Het is 5:30 voor 6 uur. Ik maak graag afspraak na 6 uur voor het tweede deel. Tot straks nog.

0: Zo, Robert Miles mocht het tweede uur openen vandaag op deze 5e juni 2026. De 226e uitzending intussen al. Children, een geweldige hit geweest. Een goede 20, 30 jaar terug zeker. Ja, het moet zo wat midden van de jaren 90 geweest zijn als ik me niet vergis. Robert Miles en Children. En we draaien hem volledig uit. Zo, ja. Tot de laatste noot, zeg maar.
1: All right, we gonna party old school style. Are you ready? I said, are you ready? Let me hear you say yeah. Say yeah. Say hell yeah. Here we go, y'all. One, two.
2: Dit is Hit Riders. Op vrijdag met Jo.

0: kent ze ongetwijfeld van Shake, Shake, Shake, Shake Your Booty. That's the way I like it. En nog zoveel andere grote kids, zeg maar. KC en zijn Shine Train Band. En deze keer hoorde ze met de Queen of Clubs.
1: Vrijdagavond.

welkom, wees welkom in onze 226e uitzending vandaag. Ja, gezellige boel gaan we er hier van maken in het tweede deel. Oh, straks komen we ook nog eens even terug op het overlijden van Marguerite natuurlijk. Dat is minder leuk nieuws. Maar intussen draaien we toch altijd maar grote hits, zeg maar.

0: Ja, vanavond gaat het allemaal gebeuren bij Kool & The Gang. Zo blijkt toch wel. Tonight. Vrijdagavond, het is het weekend voor natuurlijk. En wij zijn de inleiding voor het komende weekend, zeg maar.
1: And biggest hits on Friday. This is Hits Riders.
0: Wij zorgen ervoor dat je in goede stemming komt om je weekend aan te vangen, zeg maar. Het eerste weekend van de maand juni. Tot 7 uur, alleen de grootste hits. Back into time, hier is Sylvester.

staan. Op dit ogenblik is het buiten geweldig hard aan het regenen, toch, Rijms? Het lijkt wel tussen de buien door dat we een radioprogramma aan het maken zijn. Nog ongeluk dat we hier binnen zitten en hier binnen in de studio is het eigenlijk wel tamelijk warm. Nog ongeluk dat we de airco een beetje aangezet hebben, want anders zat ik hier waarschijnlijk nu met de zweet onder mijn oksels. En dat vindt natuurlijk Jacqueline ook niet leuk. Nee. Dan zegt ze, Jos, gebruik eens iets om onder je armen te spuiten. Je weet wel, Axe of deodorant of zoiets. Ja, we mogen geen reclame maken, ook. Het is nog waar, ook. Ja. Sorry ervoor. En jaren 70, 1978, om heel precies te zijn. Je hoorde Sylvester, You Make Me Feel My Mighty Real.

0: wel een pak Black is Black. En ja, we waren het bijna weer al vergeten. De Jukebox klassieker, die moeten we ook nog draaien. Want straks krijgen we de keuzeplaat van de luisteraars. En ook Jacqueline, die is nog van de partij. Dus. Maar we gaan iemand heel blij maken met deze Jukebox klassieker.
1: Jukebox klassieker.
0: Ik denk dat er nu in Dendergatum eentje op het puntje van mijn stoel zit. Roos Wijnand is voor jou. Wil Tura, hij kan niet zonder jou. En dan bedoelt ze natuurlijk Mark.

0: Ventura. De keizer van het Vlaamse lied, zeg maar. Hij kan niet zonder jou. En we draaien hem heel speciaal voor Roos Wijnand.
1: Hit Riders op vrijdag. Alleen de beste hits hoor je hier.

zeg dat wel elke dag van 's morgens 7 tot 's 12 uur. Hoor je hier alleen de grootste hits op jouw verwende radiostation. Op vrijdagavond hoor je natuurlijk altijd Jos van den Bos tussen 5 en 7 uur. U luistert momenteel naar de 226e uitzending. Ja, het begint aardig op te lopen toch wel, is het niet? Oh, kijk, intussen is Jacqueline even op mijn schouders komen kloppen. Hallo Jos, zegt ze. Ja, straks zet ik je microfoon wel op, Jacqueline. Want dan kom jij ook aan bod voor wat eten we vandaag. Maar eerst nog deze van Kylie Minogue en Got to Be Certain.

0: dame, zangeres, actrice, eigenlijk ook, ja. Kylie Minogue, Got to be Certain. Ja, en deze keer zijn we het niet vergeten hoor. We zijn even over 6:30. En dus dat betekent, jullie zitten er waarschijnlijk al op te wachten. Dus het is tijd voor de keuzeplaat van de luisteraars. Maar daarvoor starten we altijd een muziekje. En het komt er zo aan. Voilà, daar heb je het. En ik ga even het lijstje erbij halen. Even overlopen samen met jullie. Op de eerste... Ja, op de eerste plaats mogen we eigenlijk niet zeggen. Als eerste in het lijstje van de laureaten stond deze week sinds dinsdag online op onze Facebookpagina Git Riders en op onze Facebookpagina van Jos van den Bos stond Vicky Leandros. Après toi. 1972 noteren we daar. En we kijken even hoeveel mensen daarop gestemd hebben. Dat zijn er 35%. Niet slecht, toch wel, niet slecht. Dan als tweede in het rijtje is er een nummer tevoorschijn gekomen van Louis Neus aan het strand van Oostende. En ja hoor, Louis Neus is nog niet vergeten bij jullie als ik zo zie. Het grote deel van onze luisteraars stemden op Louis Neus aan het strand van Oostende. Dus ik zei het zo net al, die geweldige gids uit 1979 van die geweldige man met die geweldige stem, die kreeg 41% van jullie stemmen. Dus dat is natuurlijk nog een beetje meer dan Vicky Leandros. En dan kijken we ook nog eens even wie er op nummer 3 stond in de lijst. Dat was Journey uit 1981. Don't Stop Believing. Een prachtige plaat, al zeg ik het zelf. Maar hij komt vandaag, jammer genoeg, niet aan bod om gedraaid te worden als eerste. Ook niet om gedraaid te worden als tweede. Want hij kreeg maar 22% van jullie stemmen. Maar dat betekent dat Louis Neus gaat lopen met 41% van jullie stemmen. Kijk eens aan. En daarmee is dit...
1: Dit is deze week de keuzeplaats van de luisteraars.

0: jou.
1: Oh, geweldig toch wel.
0: Evangelina.
1: Ik hou van jou.
0: Ik hou van jou.
1: Oh, wat een geweldige stem heeft die man toch wel. Louis Neuwis, goed voor 41% van onze stemmers. Vicky Leandros, die komt eraan, kreeg ook 35% stemmen. Dus dat is ook goed voor nog eens 30 mensen die gestemd hebben op deze Après toi.

0: ben er zeker van dat we terug een heleboel mensen ontzettend blij gemaakt hebben met deze plaat van je hoorde. Vicky, Leandro's en Abrit waren goed voor 35% van onze stemmers.
1: Yeah, man.
2: Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up.
1: Turn them
2: radios up.
3: This is it tonight from Hit Riders. Alle grote hits.

Ja, en er was deze week goed nieuws voor de fans van deze Céline Dion. Er komen nog 10 extra concerten bij in Frankrijk in Parijs. Aangezien deze allemaal uitverkocht waren, zijn er dus nu nog 10 nieuwe concerten bijgeplaatst. Céline Dion met It's All Coming Back. Ja, en deze week kregen we het slechte nieuws dat Margriet Germans is komen te overlijden op 72-jarige leeftijd. En mensen die graag naar de plechtigheid willen gaan, die kunnen dat doen woensdag 10 juni om 11 uur in de Landloperskapel van Merkplaskolonie. En mensen die de rouw, die nog hun rouw willen betuigen, kunnen dat ook nog een laatste groet brengen. Met andere woorden, kunnen dat ook nog doen op maandag 8 juni. En ik zei het zo net, we komen nog heel even terug op het overlijden van Margriet Germans. Hier hoor je ze nog eens een keertje met Katleentje.

nummer werd opgenomen in 1990 door Margriet Germans, die deze week is komen te overlijden op 72-jarige leeftijd. Mensen die haar nog een laatste groet willen brengen, die kunnen dat doen op maandag 8 juni. Tussen 19 en 21 uur in het rouwcentrum Jans Killebeeks op de Steenweg op Oosthoven 3 in Oost-Turnhout. En dan is het nu tijd geworden voor onze Jacqueline.

0: Intussen is zij hier binnengewipt in de studio, zeg maar. En we gaan het hier allemaal zo meteen gaan vernemen. Het is 6:50. Hier is voor jullie Jacqueline Segers met de rubriek Wat eten we vandaag? Hallo Jacqueline.
1: Dag Jos.
0: Hallo, hallo. Hoe gaat het ermee?
1: Hier een beetje slecht weer al geweest.
0: Ja, het is ja, zo'n beetje... Ja, inderdaad. Het is een beetje in België nu tussen de buien doorlopen toch wel. Ik heb het aan de lijf ondervonden. Ik was ook eventjes deze namiddag nog even buiten geweest, zeg maar, om wat luchtje te grappen. En ja, ik heb ervan genoten terwijl het zonnetje scheen. Maar vertel eens, Jacqueline, wat heb jij voor ons meegebracht? Wat ga je deze week of dit weekend klaarmaken, zeg het eens?
1: Dus ik maak vandaag aardappeltjes klaar met verse worteltjes en ertjes en een lekkere filetkotletje met het sausje erbij. En als dessert heb ik een lekker vanillepuddingje klaargemaakt.
0: Oh ja, het ziet er allemaal lekker uit hoor. Ja. Jongens, aan wat hebben we dat te danken, Jacqueline?
1: Ja, nu dat het een beetje minder weer is, heb ik een beetje een ander eten voorzien. En een beetje ook voor te rusten, hè. Want we hebben een beetje te veel gegeten, hè, in
0: ja,
1: Spanje.
0: Ja, inderdaad. We moeten een klein beetje afvallen terug. Want er is een paar kilo's bijgekomen, zeg maar. En die moeten er terug af. Zeg, Jacqueline, hoe stond jij tegenover het nieuws dat ons deze week is komen van Margriet Hermansiaan? Het slechte nieuws dat we kregen. Hoe heb jij erop gereageerd?
1: Ja, het is al een beetje, allemaal een beetje snel gegaan. En ik heb vernomen dat ze euthanasie gedaan heeft, omdat ze te veel pijn had.
0: Ja, inderdaad.
1: En als je dan moet afzien, zou ik dat ook wel doen in haar plaats.
0: Ja, ja, ja, inderdaad. Ik kan het alleen maar met jou beamen, zeg maar. Het is haar eigen wil en zij heeft het zo gewild. Niet afzien, dus de korte pijn. En zij is dus deze week komen te overlijden. De uitvaart die vindt plaats volgende week. En als alles goed gaat, dan zou hier nu moeten muziek starten. Maar ja, kijk, ja, toch wel. Komt goed, er staan hier zodanig veel faders open dat men op de lange duur niet meer weet welke fader het nu eigenlijk is. En ja, dan valt die cd-speler in slaapstand. Weet je wel hoe dat allemaal in zijn werk gaat hier in de studio. Het is een geile bedoemenis hoor. Ja, intussen gaan wij een wandelingetje maken in het park. Walk in the Park doen we samen met Nick Straker Band.

andere grote dame uit het Vlaamse muziekfestijn, zeg maar. Lilian Saint-Pierre en ik kan jou niet vergeten. Ja, we moeten hier vlug vandoor. Het is alweer tijd om afscheid te nemen. Bedankt voor het luisteren naar deze 226e uitzending. Volgende week vrijdag zijn we er weer met de nieuwe uitzending. Groetjes van ons en van Jacqueline. Dag!

Ze brachten onlangs nog een full album uit, een nieuwe. Om een comeback een beetje te forceren, of dat gaat lukken, daar heb ik een klein beetje mijn twijfels over. Maar we draaiden toch allicht een van hun superhits vanuit die gouden 70er jaren. Van deze Baccara en Yes Sir I Can Boogie. Nieuw werk en een keigoeie nieuwe single. Zeer goed gedaan van Jordi van Net en Niemand Mag Alleen Zijn.

harmonium, dus met hun Bahama Rama. 30 jaar geleden maakten de jongens van Krapul in Akse vanuit Aarschot een geweldige hit. Ze stonden er wekenlang mee op de eerste plaats. 30 jaar later hebben ze dat nummer opnieuw ingeblikt. En dat klinkt à la 2026 zo. Krapul in Akse en de zaterdagavond.

gaan we natuurlijk even afwachten of het zo'n even grote hit gaat worden als 30 jaar geleden. Voor de jongens van Krappel in Axe met hun zaterdagavond.

We draaiden Roos graag een van zijn successers, een van zijn toppers van deze Claude François en Alexandrie, Alexandra. En met deze gaan we terug naar het hitjaar 1996. Ze hadden toen al enkele grote hits gescoord, maar dit is er ook eentje van. Een van hun nummer 1 hits, Get Ready en La.

Save the Last Dance for Me, een mooie versie van dat populaire wereldbekende nummer, gebracht door Elisabeth Hope. Ik heb vandaag toch nog eens een keer deze mooie meegebracht. Hij heeft ook een nieuwe single, maar dit is echt een pareltje. Het is met Deel Mijn Droom.

scoorde aardige hits in de 70er jaren, deze Middle of the Road. En dit was wellicht een voorbeeld van hun Sacramento. Joe Valli heeft ook een nieuwe single en volgens hem moeten we genieten. En dat doen we natuurlijk ook, vooral als we muziek horen. En die draaien we met veel plezier voor jullie in ons programma van de Muziekdoos. De nieuwe dus van Joe Valli. Genieten!

Palomero's op meerdere maal verzoek in ons programma van deze muziekdoos. En we gaan toch nog eens wat draaien, hè? Want ik vind zijn muziek echt wel goed, hoor. Jij ook? Je mag het altijd laten weten. Eén adres: rudolfstevens@telenet.be. Dit is Milo.

Stevens en Casalei met hun verhaal over Alexander en een nummer dat het zeer goed doet. Haalt meer dan 30.000 streams dus voor hun eerste single. En natuurlijk zijn we daar ontzettend blij mee en gaan we werken aan een vervolg van dit nummer. Maar dat zal iets zijn voor na de zomer. The Jacksons.

ja, het was een echte gigantische zomerrit ergens in de 70er jaren. Met deze van Afric Simon en zijn onvergetelijke Ramaya. Later kwam er ook nog eens een Vlaamse versie van. En dat werd meteen ook een hit voor Anja Jelles. En zij zong toen De Soep Is Aangebrand. Nieuw werk voor jullie. Mike Rondy en Andrea Schön. En ze gaan even terug in de tijd.

Daar is het nu fantastisch weer bij. Terwijl ik deze opname doe, ruim meer dan 30 graden. Een lekker weertje om een duik in de zee te nemen. Bart, ik leg Peter.

zwemmen in de zee, Bart Peters. En we gaan meteen nieuw werk op jullie loslaten. Uit het nieuwste album van Graciano. En we herkennen daar natuurlijk een hit in. Hoor eens goed mee. Klopt, herkennen we daar ABBA niet in?

keer wat uit de kast van onze collega Eddy Schellekes dus. En hij bracht een van die mooie klassiekers van Wiltura. Eenzaam zonder jou. Onze vriend en collega Danny D'Amaro. Niemand wint.

Frans Baggerman en hij bracht voor ons deze leuke meezinger, dus Michaela, op zijn accordeon. En we gaan onze vriend, collega ook nog eens aan het woord laten. Hè? Hier is hij, onze CDV.

En dat was hij, CDV met Bij jou voel ik me nooit alleen. En dat hoor je allemaal voorbij komen in ons programma van Muziekdoos. En deze mooie stem, die komt ook als een regelmaat van een klok voorbij. Mieke, laat de zon in je haar.

0: 在在在在在在在在在在在在。
1: We kijken echter benieuwd uit naar zijn nieuwe single dus. Maar na de zomer komt er natuurlijk ook nog een duetje uit. Samen met mij, Jeremy Cazalet dus. Met zijn allereerste song die het ontzettend goed doet. Terug in de tijd. Pieter Koelewijn. Met een beetje rock'n'roll muziek op jouw radio. Je wordt oudere papa.

Een grote klassieker van meneer Wiltura in deze muziekdoos met One Way Love, zijn grote hit Hopeloos. En hij nam het ook nog eens een keertje in een Franse versie op Malheureux. Maar dat is voor een volgende keer. En aan de wil gaan we los de Zweedse formatie ABBA op jullie loslaten. En dit keer met de heren in het hoofdspel. Does Your Mother Know? Hier is ABBA.

0: met deze Does Your Mother Know. De volgende muziek doet me echt weer terugdenken met heimwee aan dat mooie frisse stemgeluid van Jasmin. Dit meisje doet het ook ontzettend goed. Haar single Vulkaan met Wild Kindje. Neem gerust maar eens een kijkje op Spotify en andere digitale kanalen. Daar vind je dit nummer op terug.
1: Liefde deed mij wat en ik schreeuwde van de pijn. Zou het zomaar kunnen dat wij ware tweelingzielen zijn? Zij dan vals, maar ik dacht, tussen ons komt het.

0: Onze noorderburen hebben zijn grote hit van bij ons uit Vlaanderen ook geproefd. En ze hebben het al meermaals opgenomen hoor. Maar dit was de versie van Jannes. Dans met mij tot morgen vroeg. Een oorspronkelijke hit voor onze volgende gast Willy Sommers. We gaan stilaan afscheid nemen vrienden. Onze muziekdoos gaan we stilaan sluiten en plaatsmaken voor onze andere collega's. Ik was er wederom heel graag bij. Wat mij betreft nog vele lieve groetjes. Een dikke knuffel van hieruit. En graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos. En we gaan luisteren naar de nieuwe Willy Sommers. De eerste keer.
1: Is

0: Deze uitzending zit erop, maar we zien elkaar terug volgende week. Zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan.
1: Peter Roland.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalbert.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Groot Aalbert.

0: altijd goed voor de mooiste muziek. Radio Groothoutert.
1: De hartstikke wandelen in de spreek.
0: Groothoutert. Terug van weg geweest.

Josca, Josca, nen, come here, come, allez.

geweest.